As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

loop nou nergens. Maar dit pas my baie goed. Hoe verder, hoe beter. Dit is my wens. Een klein bykie liefde. Een klein bykie geluk. En heel wat van dit en dat. Maar meestal...

bunker kom van buiten, een cijfer dier die ruiten, en ik gooi nog een paar kolen op die vuur. En die tafel en die lijkers, en alles wat eerst was was, versmelt tot blote skaris in die muur. Ons dromen van gister wordt somber en sinister, want kijk, alles het een vastgestelde uur. Ons beplant torenblokken, maar die slopers is betrokken, en ons dromen is bloot skaris in die meer. Met orrelbegeleiding kom je voorspel door die scheiding, maar dus alles recht, die liefde is een vuur. En van die vurige hofmaak, waar ons later in

elkeen hoe lang alles nog zal duur. En leef volderste wolder, want ik dus wacht op die

van buiten, een cijfer door die ruiten, en ik gooi nog een paar kolen op die vuur. In mijn voeten, in mijn handen, wordt oude bekende landen, en schaar die kaarten tegen die kamer mee. Die wereld wordt de schaduw.

van verlangen. Relikjes van die straten en die stad. Hoe lang zing ik al voor jou? Van die luchtjes en die donker. Van die kamers en die wolken. Van jouw hart.

Ik lig wakker en is toversteen. In dit is meer als een kans om een gunst te vragen. Om dit wat ik eet voor jou in te ruilen.

Volg ons op Instagram @luisterfm. Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: Appels, Buffels, van Buffels, Fontein. Nog so twee boodskapjies het deurgekom het wat sê, Happy birthday, Allison. Enjoy the day from Maggie and the Victor family. Baie dankie, Margaret, vir haar boodskap. Baie geluk aan Allison met haar verjaarsdag vandag. Irene sê, baie geluk aan pa Willie Duisel met sy 81ste verjaarsdag. Dankie vir alles wat dad vir ons doen. Net een skoonpa duisend, maar een wonderlijke opa en opa groetjie ook. Baie lief vir pa, dit kom van Mariette Els af. Baie dankie vir haar boodskap. Baie geluk, Willie Duisel, met jou 81ste verjaarsdag. Is absoluut wonderlijk. Ek hoop julle het een lekker dag so ver, een lekker ochend so ver, nog so een treffer. Dan gaan ons oor na die ding met ons noem, die nuus.
1: Was my geld in en dan dink ek aan my ma. Sy het altyd gesê, my kind, jy moet leer spaar. Die jare raak te moeilik en dis winter elke maand. Ek twyfel of my kaart ooit deur sal gaan.

Die Bengals met If She Knew What She Wants. Hulle is deel van Tukas en hulle vroeë werk het helder, rinkelende kitaarmelodieën met powerpop elemente gekombineer. En die oorspronkelijke groeplede was Hafs gitaar en sang, Vicky Peterson gitaar en sang en Debbie Peterson tromme en sang. En ook Annette Zillenkas bas, en nadat Zillenkas in 83 vertrek het, om op ander projekte te fokus, het Michael Steele voorheen van The Runaways by die groep aangesluit en basgitaarspeler en sangeres, wat die klassieke samenstelling van die groep gevestig het. Ja, hierdie was een van hulle grootes, Eternal Flame.

The beautiful sounds of the Bengals, Eternal Flame. En dit was deel van Toekas vandag. Lekker om hulle muziek te speel, nee, show. Bietjie terug in tyd aan na die 80er jare toe. Dit is so 11:42, so een lied, en dan gaan ek jou groet, môre is Vrydag, dan sit jou keuse van muziek, want ou Etienne Kalitz is net hierna, en dan die grootman Biekniek, wat natuurlijk tussen 3 en 6 jou bietjie huis toe vat, daar op die Biekniek Drive. So eers bietjie Arnie Jordaan, as jy hier is, dan groet ek jou.

vrij staat met de windpomp in mijn hart. Mijn voeten is al zeer geloop, mijn benen is al zat. Daar spottels in die teerpad, daar is diefstal op ons plaats. Nu zoek ik maar net vrede in mijn hart, word ik geraakt.

Die klanke van Rieke Snel en hy wil jag en vis vang. Net oor het bok van Blerk met koue voete en een warm liefde en WGNL geef ons die Bosveld dans. Vriende, dis weer kersfees in juli. Begin jou advertering avontuur hierdie juli met 20% afslag op geselekteerde bakkette. Maak jou besigheid vandag nog radioactief. Stuur een e-pos aan bemarking uit luisterfm.co.za vir meer besonderhede.

0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Jy het my geleer van gewone goed, dat die lewe soms bitter is, maar meer keer is soet. Leer my loop,

0: Lieve jemel, maar is warm. Ik moet die aircon dat recht maken. Die heeft een vat aan mij.
1: Raad die zomer te veel voor jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai voor een gratis locatietoets. Ons verschaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
0: Nee. Ik is nou dat. Cool, man. Ja.
1: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
2: Hey, neighbor. I see your salesboard is gone. Have you sold your house already?
3: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
2: Everything?
3: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
2: Excellent.
3: They are. You can trust them to sell your home.
2: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: 90, non solo dance.
1: E meno male.
2: Es la guida, mit narcotic, leister FM, big nicks, samet yo, Springbok, nude girls, blue eyes, wat dinge afskopbaar, du Carson's band, natuurlijk, dit is het donderdag. Dit is die Big Nick Drive. Ons rock en ons roll, so bietjie meer. Goed om samen met jou te wees. Dankie, Etienne Karnitz, met die middag samen zijn. Ek is saam tot so net voor 6 op hierdie donderdag, die 2 juli. Weer sportnies, ons het jou topic, ons het hardstaf, kiekie, kyk, Rembrandt, motorsport dinge, ja, daar is Formula 1 hierdie naweek, ook Silverstone, en ek is seker als baie ander motorsport, daar gaan ek alles met jou deel in die tweede uur van die program. Ons hou aan met die muziek, wat ons deurvat met jou weer toe, voet toe na dans, en hulle sing, Vergeet van my.

stop. Goederen afgelaai. En vaart water in gesluk. 5 uur dat hier de hanen kraai. De opgestaanheid zijn kooi. Vanaf 5 uur plaat hek aan koelstoel. Kopie boerentroes in die kiel gegooi. Met zijn kostblik en koffiefles. Achterop zijn fietsenbagage raad. Wij klaas hier s'ochtends weer toe. En

prestatie was net één vertrek. Een stoeltafel en een kaart. Een paar trucks veien in die voertuin. En een landrap in die achter die aard. Oorkant een foto van zijn ma. En een gouden raam. En een groen spoorweg horloge. Waar hij me niet in hier behaam. 40 jaar oud, hij wijzert op. En hij stelt van die groot karoo. Met die zombies is voor gezelschap. In die blauwlig wolkloos boe. S'nachts hoor hij soms een jak als tjak. Of een nagel op die stup. Maar in zijn dromen zijn die wijzers. Wat om zo'n

jaar zijn gouden goede dienst. Dag zijn laatste werkdag op. Zijn gewoonlijk pakken zijn kostblik, zijn bottel koffie ook. Maar iedere keer wordt iets extra, ook werk toe en gepak. Hij zit in zijn Beretta, diep in zijn achterzak. 12 uur naar de laatste dag, haal hij die 9 mil uit die laai. Leg hij die Beretta op, trek hij snel de rim uit vaai. Verschijnen scooter klap, die horloge is in zijn moer. Stukken wijzers val oeral,

aangeslaan de aardse hof. Wat het jou persiel wordt ingevraagd. En dit op jouw laatste dag. En op jouw laatste skof. Wat die eerle Dario Luisie het bij leven weg een tik zo waard. Die landroos punke traan. Zie uw klaasje naar die hof voor Luisie staan. En die hof daar op de haar. Is die vonnis gereed en klaar. 40 minuten strongstraf. Opgeschort voor 40 jaar. Dit

monsters was niet leid is. Vooral was wansen niet de grap. En jij die bent de kimpen. Het Scott vrij weggestap. Soos ik lee in mijn loopgraaf onder ik. Werk jou onskuld nog voor jou. In mijn loopgraaf met de kruis. Wonder ik of jij nog bindeleren het om aan vast te klauw.

das Eis ach in die Kopf, je ander in je hoed, je jas tot boer geknoopt, je glimlach zoet, en die echo van jouw wegstap, en die woorden van jouw groet, le beloftes van jouw omdraai.

sobereen dag, op een grauw en eenzaam zondag, voor mij deur kom wacht. Zou ik jou eens laps wegvat, dier die lucht of met die lang pad, na zomer visioen, waar ik jou

Als je een dag weer wil praten, die geheimen in jou loslaat, voor mij jouw boodschap brengt, zou ik dat zijn. En jij vraagt mij voor ons morgen, zal ons gister weer kan terugkrijgen, zoals misrin in die ogen, kleef jij aan mij.

op jou stoel blij zit. Gaan je jou das afhaal en wil een paard op zal lekker lijk. De secretary is niemand dat je kent, die hakken die ei.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Honger? Ons het jou gedek. Kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddag etes met nagereg, varslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

Ik zat voor je kachel, lees jouw laatste gedag. Met je opstaan besef ik, het is buiten reeds lach. Ik streel oor die roos en mijn duim begin bloei. Jij is niet weg, nee.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.